morgenochtend vroeg was jij op reis. Kaap, Londen en Parijs. Jij het ochtend vroeg bij hulle gegoel.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

is so verskriklik kwaai. Sal jou naam nog steeds geverf bly, en jou lippe uitgekerf bly, en in al die eensaam ure om my draai.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

van vandag ook, het gaan een lekker dag wees. As jy die geleentheid het om een bietjie see toe te gaan na werk vandag, doen het. Het gaan lekker warm wees, reg oor die kontry. So, lekker warm hier in die ateljee ook, met lekker muziek wat ons deertrek. En vanoggend het ek net een dankbare hart. So, Dido, so thank you. Goeie

0: WhatsApp op 082-333-667. Luister FM.
1: Dis hier reken jou klere, dis kant middernacht.

die vlamme lek. Het is mijn hartse plek. Vergeet van gister, morgen is nog een dag. Samen zal ons heil, eenzaam zal ons lachen.

Mijn liefde voor jullie houden nooit op, niet aan. Natuurlijk is Louwe van der Jeffer, maar jij is mijn zonder. Jan Banani praat van lof. Splinter die betreffen natuurlijk dier hom, maar ik zie zo. Ik wil eerst zeggen, voelkie wat doorvlijkt niet, man. Ik heb gezien Appel het op sociale media gesê. Hij drie mannen wat hij mee saam sing, en dan zie je net die silhouette. En ik zie al klaar, dat Bok van Blerk, Rian Banani en Rieke Snel met Appel. Kan je nou net denk, wat ze kracht, Likie, die raai treffers gaan gaan. Appel sê ook, is van die harde mannen. So ek neem aan, dit is maar een Likie vir die boys, en ek hoop rarig so ons kort wie een van die anthems wat ons harte weer wakker maak. Nou, ek weet, het is in die maand van vrouwen en ons lief julle en alles, maar ek wil ook hierdie tyd vat om vir die mannen te sê, julle doen goed, julle is genoeg, trots op elkeen van julle wat julle kant bring, en selfs as die dames, man, ek is baie trots op julle, op elke liewe persoon wat julle kant bring in hierdie lewe, die persone is die mense wat ons moet duplicate, nee, wat ons moet duplicate. 21 minuten net aan die tyd van 8, verkeer loop vir ons prachtig deur, al die informatie wat ons deur gekry het, van enige iets, is nou opgeklaar teen vanochtend, so ek glo dat die verkeer begin nou stadig maar seker weer homself reguleer. Kyk maar net uit, 'n paar verkeerslichte wat natuurlijk buitewerking is in Nelson Mandela Bay, as per usual, en dan 'n paar AMCO barriers wat los is in die padhang. En dan, dames en heren, Nelson Mandela Bay bezig met 'n baie groot slaggaat project, wat jy net moet uitkyk voor, asseblief. Hulle gaan baie slaggaat terechtmaak, of ek hoop hulle doen, dat hulle een klein bykie die slaggaat terechtmaak, so dit mag dalk wees, dat maak jy saak waar jy ry, dat jy hier en daar een bykie padwerke gaan kry in ons area, so kyk maar net uit vir die asseblief. Wees daarom net dankbaar, so as jy in verkeer sit, nee, as jy in verkeer sit, moet nie sê, ach, jy sê alweer nie, sê nie, dankie Vader, let doen iets.

se wonde trek alweer zwaar in die skemer, my volle lijf die drijf aan. Hierdie strijd kan verrijk, maar ek weet die tijd gaan sy reid vat en spijt. Is jy nog bereid om soos been te blijk van my som?

0: KB op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

jou in eensam zondag voor my deur kom weg. Sou ek jou eens klap weg, dier die lach of met die lang pad, na somer visie jong.

skal brand. Zo echt het zijn. En jij vraagt mij voor ons morgen. Zal ons gister weer kan terugkrijgen. Zoals mijn rennen in die ogen. Kleef jij aan mij.

staan jij voor mij. En die oestijd van je liefde, waar ik jou krijg. En die mijlen wat voorbij glijdt. En die hieren wat ons samen krijgt. En een zonnebloem zijn zoen, is ons verzoen.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei

0: guys don't have electricity or water, so just keep squatting. You're not going to do anything there. Kind of you wonder what's going to happen.
1: So that's a hard no.
2: That's a very hard no.
0: Well, now I know about what's a hard no. Dit is die property plot. Dit is 'n Woensdag saam met Simon en Monique from wesellhouses.co.za. After the break, we'll be discussing some of the options available to landlords to mitigate the risks associated to letting residential property. And if you have a question for Simon and Monique, WhatsApp us now, 082-333-667. Stuur 'n boodskap daardeur, gesels saam. Ek is seker almal van ons het al gehuur of ons het al uitgehuur aan iemand. Nie almal nie, maar meeste van ons het al. En miskien het jy 'n vraagie oor hierdie tipe dinge, hierdie wet wat nou verander word, the PIE, as they call it, the PIE Act, to see if anything applies to you. Maybe you have some questions and Simon and Monique would love to help. Ons gaan na die winkelrakke toe en as ons terugkom, gaan gesels ons weer verder oor vandag se topic, net hierso op die property blad. Onthou, gaan volg van Luister FM op TikTok, dis at Luister FM Live. Gaan daar op die toep, tik net in Luister FM en jy kan hom makkelijk daar vind en sien al die dinge wat ons daar plaas. Gaan loer een bykie daar. Maar vir nou, kom ons gaan winkelrakke toe en as ons terugkom, nog so'n lekker enekie van The Boss, Bruce Springsteen, en dan gaan sels ek verder met Simon en Monique op The Property Plot.
3: Big news, Port Elizabeth. Prominent Paints has a brand new home.

voor jou gezoek. Toen vind ik jou, waar ons baie nooit zou kruis. Daar die hand, onthou ik nog zoals gisteravond. Nu kan ik zeggen.

Hij drinkt zijn broffie, eet een koppie, eet. Hij knijpt hier in de oog toe, Marianne hier een keek. De olie in die jongen thuis en die bekerkie van. Was het bloed en tanden en drankjes op die wang.

Tom Jones, The Cardigans, Burning Down the House. Big mix samen met jou. Welkom in jou huis. Goed om samen met jou te wees. En die motorwaal ook al, die Big Nick Drive. Dus ek daai, samen tot jou net voor 6, ons kop ding af met Arm Tas. Hy sê, sit kerels. Dankie, Etienne Kanitz, met jou middag samen sein. Weer om die draai, sportnies, topiek. Dit is een wille woensdag, maar ongelukkig minder wild. Mark Marshall is siek, ai, my chom. Ek hoop hier al gauw beter, hy sê nie, dinge lyk nie goed nie. Het lyk ons allemaal vat beerte. Was ek nou al een paar keer gewees, hierdie week en verlede week. En nou is hy ook onder, nee wat, hy is in die bed. Hy moet nou niet gezond raak. Hy travel, al wat hy travel is badkamer toe en terug, lyk my. As hoop maar, hy raak gauw weer gezond, dat hy weer volgende week terug is, soos ouder gewoonte, op een woensdag. Desmond Wells dans ons op die dansvloer, met dansvloer liefde deur, na jou weer.

0: klink soos 'n goeie antwoord as jou kind moet vra, maar hoekom moet ek nou ietsie bydra finansiëel? Dis elektrisiteit, né?
1: Had ik niet, is Susanne zo. Ons het wel, als kinders niet in ons ouderhuis het betaal.

0: maar het was van ons gevraagd om ons eie persoonlijke goedjes te koop. Bietjie buiten te dra as jy extra paar mooie skoene wil hê en jou frieksakies was natuurlijk uit jou eie sak uit gewees. So, en as jy extra koekies nou gehad het, het jy dit maar bygedra. So het ons geleer dat ons ons geldjes moest omdraai. Ek en my man het weer later toe ons eie vier seens groot was, hulle woont al achter een jaar gebouwd, waarin hulle op moest leer, was een maas tussen met 9 matriek op hulle eie moest wees en leer om een worsie te bak en een eierkie en so aan. Op hulle eie, want hulle het allemaal het by restaurante en goedjes gewerkt, vrouwdeels is daar jare, so hulle het allemaal een naweek geldje gemaakt, dat hulle al klaar opgeleer het om te sparen. Ek denk dit was baie goed geweest. Ons het nog alles vir hulle voorsien, maar het wel geleer dat het enige pad van een man gaan met loop en wel sal moet voorsien. So ek denk die mens moet hulle net alles gee en dan skielik hulle los hulle als hulle self doen, dan hulle eindelijk niks geleer.
1: Ja, ek denk dit is die moeilijkste. Dit is cold turkey, soos hulle sê in Engels. Dankie, Susan. Ek het op 18 klaar matriek geskryf, werk gekryf vir R80 per maand, R20 vir my pa gegeef vir hier en die rest vir busgeld, kleren en uitgaan. Vandag is het skaars genoeg vir brood. Ek sê jou, ga na fancy winkel toe, daar is een fancy brood ergens wat meer as R80 is. Praat nog verder saam, is nog een paar boodskappe wat jy so leef vandag, sy topiek, jou kiekie kyk, kom ook nog jou kant toe en jou haatstaf. As kinders 18 word, hulle is klaar met school en hulle bly nog by die huis en hulle te werk, denk jy hulle moet financieel bydra daar by die huis. Wat sê jy, praat saam, daar is vandag sy topiek 082-333-667. As jy op soek na een winskoop, gaan loer gerust na WeBuyCars online veilings waar duisende voertuie elke week opgeveil word. Bied saam en staan een kans om jou droomvoertuig los te slaan. Kyk na die veilings op die WeBuyCars toep of op hulle webtuiste. Wie weet, jou volgende motor wacht al vir jou.
2: Rebecca Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in decoratieve, beskermde en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, stijl en topdienst. Welkom by PE, se nieuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willerhout Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met kracht.

classic Yahoo life. Collecteer ik wapens om geesten uit te draaien. Ja, tussen die lakens

0: voor.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
0: Iris, sê my liefste darling.

sub mâini. Azi nimant el voi tracni, ca nimant rău fărsăni, ca nimant el fărsacni. Destoch su i-am fău, des jai alien lăc jai, in die groter sorge, gaan vanzelf voorbij. Niks om te verhalen, nee die vrede blij, niks om te betalen, en skielik is jij vrij. Als jij op niemand.

0: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
1: Hep, meneer, ons wacht niet langer. Lot nummer 4, Conor, jammer, geef mij bot, laat hij lopen. Wie mag voor hem de 20 op? Hek, de 20 stukken derge, 20 stukken derge. Meneer, een derge, 45, 50, 50, 50,
2: 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, Hij zo staan en kijk van vroeg tot laat in saamgezels geen onvergaat. Aan die oom die hamer wat zo rammel als hij praat. Hij daarop sleep, kom hello hi, maar hier die triek moet ek opdraaien. Zijn kinderdag ook zo gladde dek vol wees. Dus op meneer het erg, maar die vijf naar die veerig en die veerig met die vijf. Maar die vat hem naar die vijf, van de vijf, maar die vijftig en hij maakt hem vijf, vijftig en weer. Het meer een feiten met de vijf naar die zestig en die zestig met de vijf. Maar die vat hem vijf, zestig, vijf, zestig, vijf, zestig. Nee, die bots op jou meneer. Zo het tijd voorbij gegaan, langs die vuile kraal het hij bij staan in oor en oor probeer ons aan te praat. Wat hij kon krijgen, het hij opgeveil, zijn fiets, zijn hond, zijn paas, zijn bijl en zo'n aap, hoe die oom en die ander praat. Zijn bitterpaat, de traan gestoord, want zijn zin met mijn spoor wil afslaar, wordt hij als probeer, maar kon hij maar niet keer. Met hamer in die hand, het hij groot geworden, om die volgende groot afslaar te worden, met de spier in die kraal, niet zo bij de hele dorp. Zeg meneer, 40 van die 50 naar die 50 en die 50 met de 5 van hij vat hem naar die 60 van de 5 met de 60 van hij maakt 65 in de bier. Zeg meneer, 60 met de 5 naar die 70 en die 70 met de 5 van hij vat hem 75, 75, 75 en die bots op jou meneer. Tijd vliegt voorbij, hij is nou een man, dat kan veilen hoog, zoals geen ander kan. Leg je allemaal roeg om die bot bij jou te vat. Van ooral heen wordt hij ontbied, om die dorst van die sies aan te bied. Het gaat goed met hom, zijn leven is een lied. Lug jij je hand om je kop te krap, voor je bot net daar op je toegeslaan. Hoes in betaal, dus je weet van Transvaal. Hij spoeg en praat als je bot een vat, zijn mond is droog, zijn hemd is nat. Hij spoegel je kop als hij zo vinnig praat. Dus heb meneer 60 van de 5 naar die 70 en 70 van de 5, maar hij vat hem naar die 80 van de 5, maar die 80 en hij maakt hem 85 in de 4. Heb meneer 80 van de 5 naar die 85, 85, maar hij vat hem naar die 90 van de 90, 91 en die bot op jou meneer.
1: Yep, meneer, ons wacht hier langer, lot nummer 5, Conor, jammer, geef mij bot, laat hem lopen, wie maakt van mij met de 20 op? Ik de 20 stukken derg, voor de 20 stukken derg, meneer is derg, van de 5 naar die 40, en die 40, maar die 5, maar die 50, naar die 50, en die 50.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei

Ons het strome en kromme tuinbome. Ons het sangers met name soos Bok. Ons het baie wat loop tot een windhoek. Een malman met een rooi berei op. Daar's wit bussies wat allemaal so kwaad maak. Een berg soos een tafel en stief. Daar's bafannas, proteas en bokke. And the Noah with a joke up his sleeve. Daar's TV-kanale vir almal. Ons het takeaway hoender met skop. Daar is 11 officiële tale. Ons is klein, maar jy beter pas.